Daar gaat over de laan, wij moeten wirklich keren, hè? Oh, daar gaat over de laan, dat was ook spitsoren. Wow. Daar is de laan, daar is de laan, daar is de laan, die stellen we dan maar voortstrogen. Jetzt hast du das Weib, voortstrogen is er. Daar gaat over de laan, geld is een schön Ding, toch?